0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Christina, more music.

0: Lazarons, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazarons is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazarons is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazarons heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazarons 015 75 64 91.
1: Every second. Christina.

0: verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Christina.

0: KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Christina.

0: perfecte in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina, every hour, every day.

0: Voor al uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
1: GVL.
0: www.gvl-technics.be
2: Christina.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina. Every day.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandiels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Sandiels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Christina. Thank you.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Every second.
3: Every heartbeat.
4: Christina.

0: Herenthal Systeemweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De besparingen in het Franstalig onderwijs zijn definitief goedgekeurd. Het parlement heeft daar vannacht over gestemd. Betekent onder meer dat leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. Jongeren sloegen Brussel kort en klein. Het is afwachten of het ook vandaag weer ontploft. Rusland wil rond de tafel zitten met Oekraïne, dat heeft het Kremlin laten weten. Aanleiding is een brief van de Oekraïnse president Zelensky. Daarin schrijft hij dat hij rechtstreeks wil praten met de Russische president Poetin om de oorlog tussen de twee landen te stoppen. Rusland heeft gereageerd met: als Zelensky Poetin wil ontmoeten, kan hij naar Moskou komen. Wanneer dat zou plaatsvinden, is nog niet duidelijk. In Niger in Afrika zijn 49 mensen om het leven gekomen van de dorst. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Ze waren op weg met een vrachtwagen van een feest weer naar huis, maar vielen in het midden van de woestijn in pannen. De bewoonde wereld lag op zo'n 80 kilometer. Twee passagiers hebben het overleefd. Zij wandelden 50 kilometer en vonden daar een plas met water. In die regio gebeuren wel vaker drama's als dit. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina. Every hour. Every day.

0: Het perfecte bed bestaat.
1: Droom maar zacht, het wordt een mooie nacht.
0: Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd.
1: Droom maar zacht.
0: Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
1: Bosmans slaapcomfort.
2: Every second.
3: Every heartbeat.
4: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: De besparingen in het Franstalig onderwijs zijn definitief goedgekeurd. Na 14 uur debatteren zijn ze daar vanmorgen vroeg over eens geraakt in het parlement. Betekent onder meer dat Brusselse en Waalse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven, zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. Jongeren sloegen Brussel kort en klein. Het is afwachten of het ook vandaag weer ontploft. Al maar meer mensen hebben een flexijob. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers. Dat zijn er 14% meer dan in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RSZ. De grootste groep flexijobbers is tussen de 25 en de 39 jaar en werkt in de horeca, een winkel of supermarkt. Vanaf 1 juli kan je flexijobben in een pak meer sectoren. Het systeem wordt vanaf dan uitgebreid. Alles wijst erop dat het lichaam dat gevonden is in Frankrijk de vermiste Liana is, dat zegt de procureur. Liana is een meisje van 11 dat vorige week vrijdag niet thuis kwam van school. Gerechtsjournaliste Katrien Salens.
2: Hij heeft gezegd dat het gaat om het lichaam van een kind dat kleding droeg dat erg gelijkt op hetgeen Liana aanhad op het moment van haar verdwijning.
1: Er zal een autopsie gebeuren om te bevestigen dat het om Liana gaat en om de doodsoorzaak te vinden. Rusland wil rond de tafel zitten met Oekraïne. Dat heeft het Kremlin laten weten. Aanleiding is een brief van de Oekraïnse president Zelensky. Daarin schrijft hij dat hij rechtstreeks wil praten met de Russische president Poetin om de oorlog tussen de twee landen te stoppen. Rusland heeft gereageerd met: als Zelensky Poetin wil ontmoeten, kan hij naar Moskou komen. Wanneer het zou plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Intussen heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een steunpakket voor Oekraïne goedgekeurd, met daarbij ook sancties tegen Rusland. Het gaat onder meer om een kleine 70 miljard euro aan leningen voor Oekraïne. De wet gaat nu nog naar de Senaat en daarna moet president Trump het nog goedkeuren. Een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Chwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19. Chwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.

worden op een vrijdagochtend met veel shalalakes. Ja, dat helpt misschien, zeker als het zo grijskes en nattekes wordt. Ik ben Wim Cornelli, tot een uur of negen hier op vrijdagochtend bij Christina. We tellen af richting het weekend, nu met Angèle. Dit is die heerlijke Flow.

gasten. We keerden even terug naar het midden van de 80's met deze heerlijke Amanda. Wat zijn jouw weekendplannen? Ik hoop niet te veel in een hof, want het wordt nat en grijs dit weekend. We mogen de lentedagen alweer even vergeten. Het is te hopen dat het terugkomt. Hè. Ik denk dat we een weekje moeten wachten. Hier is Bruno Mars.

0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Je bent op zoek naar een sfeervolle plek voor je evenement. Brasserie de Cavalerie heeft alles in huis voor een geslaagd feestje. Lekkere keuken, uitgebreide keuze, zelfs een grote barbecue-kan met heerlijk vlees uit onze eigen slagerij. Mooie omgeving, ruime parking en makkelijk bereikbaar. De Cavalerie is uitermate geschikt voor bedrijfsevenementen en grote bijeenkomsten. Vraag vrijblijvend informatie. De Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
3: Wat ruikt dat lekker? Zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
4: Elk seizoen, Tuinrama.
3: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
4: Tuinrama.
5: Christina.

0: Martin Garrix.
1: I love this feeling.
0: En Ed Sheeran met Repeated hier bij Christina. Straks hebben we het hier over de vijfde verjaardag van een dochtertje die voor de rest niet zoveel in de actualiteit verschijnt. Yeah.

Kameratten, be mine hier bij Christina in de ochtend. Ze heeft lang weggestoken haar kinderen. Ik heb het over Meghan Markle, maar nu gebruikt ze een beetje om aandacht te zoeken, precies. Dochter Lilibet wordt 5 en daar heeft ze nieuwe foto's van gepubliceerd. Ons droommeisje staat erbij.

Imagine Dragons met Thunder. Het internet heeft voor heel wat mensen geen windeieren gelegd. Het is gemakkelijk voor het een en ander. Vooral influencers profiteren ervan, maar ze krijgen ook soms bakken bakker. Ook zever waar men niks kan mee aanvangen. Bijvoorbeeld Steffi Mercy zegt in een interview dat ze veel kritiek krijgt over haar babystem. Ze zegt, stop me analyseren, ik kan dat niet veranderen. Allee, neem dat toch gewoon voor wat dat is.

0: Shopcenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter in Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.
2: Can I get some nasty bass?

Alexander O'Neill en Fake. Het is geen fake, maar ze verraste er wel haar klanten mee. Selena Gomez gaat voor een volledig nieuwe look voor de zomer. Een koperrode krullenbol heeft ze nu ineens. Ja, ze ziet er wel pittig uit. Hier is Cameron Whitcomb.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Een record aantal leerlingen verloor vorig jaar hun schooltoeslag omdat ze te vaak onwettig afwezig waren. Het waren er meer dan 8.800, vooral leerlingen in het middelbaar. Dat blijkt uit cijfers van welzijnsminister Genee. Maar het is de foute manier om spijbelen aan te pakken, vinden de CLB's. Je hoort Stefan Grielens.
3: Als het echt gaat over het tegengaan van spijbelen, dan geloof ik niet echt dat omwille van die schooltoeslag dat je dan ervoor gaat kiezen van ja, nu ga ik toch maar naar school gaan. Aan de andere kant, ja, het is natuurlijk wel een maatschappelijk signaal, maar er moeten wel wat andere dingen gebeuren om het echt aan te pakken. En dat betekent ja, heel kort op de bal, hè. Vanaf de eerste halve dag afwezigheid moet er eigenlijk al contact opgenomen worden. Toch echt op huisbezoek gaan op een bepaald moment, hè.
2: Sinds dit schooljaar worden die schooltoeslagen sneller teruggevorderd. Intussen is het afwachten of er ook vandaag weer rellen uitbreken in Brussel, nu de besparingen in het Franstalig onderwijs definitief zijn goedgekeurd. Betekent onder meer dat Brusselse en Waalse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven, zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen ook en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. De politie pakte een tiental jongeren op. Al maar meer mensen hebben een flexijob. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers. Dat zijn er 14% meer dan in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RSZ. De grootste groep flexijobbers is tussen de 25 en de 39 jaar en werkt in de horeca, een winkel of supermarkt. Vanaf 1 juli kan je flexijobben in een pak meer sectoren. Het systeem wordt vanaf dan uitgebreid. Bultrugwalvis Timmy is waarschijnlijk gestorven aan parasieten in de nieren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de autopsie. Dierenartsen en walvisdeskundigen hebben het dier intussen helemaal opengesneden. Timmy zat wekenlang vast op een zandbank in Duitsland. Hij werd uiteindelijk weer vrijgelaten in zee, maar spoelde uiteindelijk aan in Denemarken. Een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Chwalinska. Voor allebei is de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19. Chwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. En in de VS worden vandaag de spullen van Matthew Perry geveild. De acteur uit Friends die een goede 2 jaar geleden overleed aan een overdosis. Tussen de spullen zitten onder meer originele scripts van Friends, een handgeschreven brief van Jennifer Aniston, zijn portefeuille en zijn Batman-horloge. De opbrengst van de veiling gaat trouwens integraal naar een goed doel dat mensen met een verslaving helpt. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.

Als jij ook zo denkt over shows van Camille bijvoorbeeld, dan heb ik goed nieuws voor jou. En ook de Verhulsjes hebben de wereld weer verbaasd met iets nieuws. Straks meer. I don't know.

Talk to You van Enter en 54 Ultra was dat hier bij Christina. Camille heeft volop gekozen voor haar circussen keer terug naar Oostende deze zomer. En voor degenen die er niet genoeg van krijgen, die kunnen zelfs in de winter richting Hasselt. Want daar komt het wintercircus Camille vanaf vandaag. Tickets te bestellen trouwens.

0: 6 juni. Vechtsportclub Bols Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bols Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Kiero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bol Philippe Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bolsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaerts, Boy Schotse Metalen en Goni.
1: Christina.

Zo heet hij. I'm Good was dat hier bij Christina. Studio 100 die iets lanceert op sportief vlak. Dat hadden we nog niet echt gezien. Maar het is om centjes naar het goede doel te sturen. Ik leg het je straks uit. Eerst Kato. Bring

Madness en het Must Be Love. Het ging de voorbije dagen hard over het heengaan van Margriet Hermans, wat dat uiteraard heel aangrijpend was. Maar de vriendinnen van Martin Prene zijn daar nog mee bezig met die haar heengaan. Ze organiseren op zondag een herdenking, een middag met ruimte voor een traan en een warme lach, zeggen ze.

0: Christina, regionaal.
1: Op zaterdag 6 en zondag 7 juni is er de 19e Open Kerkendag met als nationaal thema Hemelse Humor. Heel wat kerken organiseren speciale rondleidingen, concerten, tentoonstellingen en unieke toegang tot normaal gesloten ruimtes. Kom het allemaal gratis beleven tijdens de Open Kerkendag. Het lokale programma vindt u terug bij de gemeente.
2: Christina,

Scabs en Don't You Know hier bij Christina, Victor en Gert Verhulst lanceren een Plopsa Run. Dan denk je, wat gaan die mannen nog allemaal uitvinden? Maar het is wel helemaal voor het goede doel. De volledige opbrengst gaat naar Make-A-Wish. Het gaat doorgaan op 7 november. En de deelnemers gaan mede door Plopsaland Resort een tourke kunnen lopen. Voilà zeg. Eerste editie en dat kan wel eens een blijvertje zijn. Hier is Dracula met Tame Impala.

0: I'm in love.
1: Geniet ervan, meisje.
0: And always will be.
1: Dido, White Flag was dat hier bij Christina. Het zit erop voor mij voor vandaag. Veel plezier met de mensen van Let The Music Play. Zometeen na 9, fijn weekend en tot maandag. What?

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Nog nooit verloren zoveel leerlingen hun schooltoeslag omdat ze te vaak onwettig afwezig waren. Het waren er meer dan 8.800, vooral leerlingen in het middelbaar. Dat blijkt uit cijfers van welzijnsminister Gené. Maar het is de foute manier om spijbelen aan te pakken, vinden de CLB's. Hoort Stefan Grielens.
2: Het is gewoon een maatschappelijk signaal natuurlijk. Hè. Er moeten wel wat andere dingen gebeuren om het echt aan te pakken. En dat betekent heel kort op de bal. Hè. Vanaf de eerste halve dag afwezigheid, de eerste uur misschien zelfs, moet er eigenlijk al contact opgenomen worden om te horen van, we missen je, we willen je erbij, wat is er aan de hand? Ja, toch echt op huisbezoek gaan op een bepaald moment. Hè.
1: Sinds dit schooljaar worden die schooltoeslagen ook sneller teruggevorderd. Intussen is het afwachten of er ook vandaag weer rellen uitbreken in Brussel, nu de besparingen in het Franstalig onderwijs definitief zijn goedgekeurd. Betekent onder meer dat Brusselse en Waalse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven, zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen ook en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. De politie pakte een tiental jongeren op. Al maar meer mensen hebben een flexijob. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers. Dat zijn er 14% meer dan in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RSZ. De grootste groep flexijobbers is tussen de 25 en de 39 jaar en werkt in de horeca, een winkel of supermarkt. Vanaf 1 juli kan je flexijobben in een pak meer sectoren. Het systeem wordt vanaf dan uitgebreid. Bulterugwalvis Timmy is waarschijnlijk gestorven aan parasieten in de nieren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de autopsie. Dierenartsen en walvisdeskundigen hebben het dier intussen helemaal opengesneden. Timmy zat wekenlang vast voor de Duitse kust. Hij werd uiteindelijk weer vrijgelaten in zee na een gigantische reddingsoperatie, maar spoelde uiteindelijk aan in Denemarken. In Washington in de VS wordt de naam van president Trump van de gevel van het Kennedy Center gehaald op bevel van een rechter. Het Kennedy Center is een belangrijk cultureel centrum dat Trump naar zichzelf wilde vernoemen, het Trump Kennedy Center. Maar dat mag dus niet. Medewerkers moeten zijn naam ook verwijderen uit alle officiële communicatie en documenten. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
3: 24 hours a day, Christina, every day.

0: Laat je verwennen in de cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Nijst op den Berg.
1: Christina,

0: Christina, regionaal.
1: Team Super Mario nodigt iedereen uit voor een gezellige bingo-avond. Op vrijdag 5 juni in zaal De Zwaan in Heist. Een avond vol spanning, plezier en prachtige prijzen. Er zijn ook drank- en eetgelegenheden. En dat allemaal ten voordele van de ALS-liga. Kom mee spelen en steun het goede doel. Voor meer info en inschrijvingen kan u terecht bij Team Super Mario.
2: Every second.
3: Every heartbeat.
4: Christina.

0: Je proeft de Spaanse sfeer bij Calegato. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni zijn het tapas en pinchos à volonté. De ganse avond genieten van de allerbeste huisgemaakte tapas en pinchos voor maar 49 euro. Al dat lekkers wordt je doorlopend aangeboden. Je proeft waar je zin in hebt. Op zondag 7 juni kies je en betaal je de tapas of pinchos die je wenst. Reserveren doe je via wijnbistro@calegato.be of telefonisch 0473 44 92 99. Calegato!
1: Christina.

0: Heistel. Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistel-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws. In Namen blijven verschillende middelbare scholen vandaag uit voorzorg dicht. Op sociale media kregen verschillende scholen zware bedreigingen. Mogelijk zitten de besparingen in het Franstalig onderwijs daarvoor iets tussen. De burgemeester van Namen raadt alle scholen aan om dicht te blijven en vraagt ouders om hun kinderen niet alleen naar buiten te sturen. De stad zet ook extra politie in, vooral aan de ingang van scholen. Er is een akkoord in de maak bij Volvo-toeleverancier Plasman en dat is een eerste goed teken. Door een staking bij Plasman ligt de Volvo-fabriek al 3 dagen stil, omdat het geen bumpers geleverd krijgt. Als de werknemers het akkoord later vandaag goedkeuren, kan de staking stoppen. Het is nog niet zeker of en wanneer dat zal gebeuren. De Middellandse Zee was in juni nog nooit zo warm als nu. Ze is nu 22,4 graden, 2 graden warmer dan normaal en al bijna even warm als tijdens de zomervakantie. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
3: In het zuiden van Europa heeft men te kampen gehad met uitzonderlijke hitte. Met een gebrek aan een verkoelende wind heeft ervoor gezorgd dat dat zeewater razendsnel zelfs is opgewarmd. En daardoor is in het westen van de Middellandse Zee een marine hittegolf als het ware aan de gang die zelfs wetenschappers in sommige gebieden ernstig tot extreem noemen.
2: En dat heeft gevolgen voor de zeedieren en de koralen, want die kunnen bijvoorbeeld verdreven worden door parasieten die wel goed in warm water kunnen leven. Het wordt droger vanaf de kust, in de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
4: Every heartbeat. Christina.

Goedemorgen, dit is alweer Let the Music Play. Met dankjewel aan collega Wim Cornelli, de vroege vogel. Nog een laatste keer deze week tussen 10 en 11 samen met de heerlijke dingen van Bruce Springsteen bijvoorbeeld.

Taylor Swift was dit met Elizabeth Taylor. En wij gaan het binnen een paar minuutjes hebben over paardensport, het lentecriterium dat dit weekend doorgaat in de Cavalerie, een organisatie van de LRV Zwanenruiters.

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: GVL Pro Center.
2: GVL.
1: Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren.
2: GVL.
1: Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
2: Een mooi resultaat en service op maat.
1: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem? Dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis.
2: GVL.
1: Kasteelstraat, Heist op den Berg.
3: Ja, het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
2: Bosmans slaapcomfort.
4: Christina,

Almost Gone van DJ Licious en Sam. En de volgende band, Steelers Wheel, is afkomstig uit Schotland met onder meer Jerry Rafferty, die je ook nog kent. Het is een satirisch nummer over de muziekwereld en het heet Stuck in the Middle with You.

0: Christina, regionaal.
1: De Heile Vastgoed Heistse Pijl vindt plaats op zaterdag 6 juni. De wielerwedstrijd start in Vosselaar om 13 uur en finisht aan het Hof van Riemen in Heist Centrum rond 5:30. De renners rijden 5 plaatselijke ronden met de Heistse Berg als hoogtepunt. Kom gezellig supporteren langs het parcours of volg het live op Sportza. Er is ook een wielerdorp voor kinderen op de parking van het Atheneum. Meer info op heistsepeil.be.
2: Christina, every day.

0: was recent werk van Jennifer Lopez samen met David Guetta en Save Me Tonight. En dit nummer is bijna 25 jaar oud, maar we hebben hem terug boven gehaald. Marco Borsato met het hart van één winnaar.
1: De laatste tijd, als je me aanraakt, voel ik iets

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zetniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zetniels. Lierse Steenweg, hijst op den Berg.
1: Christina.

Turn Around van Fats & Small. En we gaan eindigen met deze van Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En misschien is het wel van toepassing voor mijn collega Wim, die eraan komt. Tenminste als het over muziek gaat. Want hij weet niet alles van alles en nog wat, hoor. Nee, veel pret met hem. En tot de volgende, hè.

0: Christina Nieuws.
1: De politie van Brugge is massaal aanwezig rond het AZ Sint-Jan ziekenhuis. Volgens onze informatie is een gedetineerde daar ontsnapt toen hij opgenomen werd. Hij zou aan een mes geraakt zijn en daarmee door de gangen gelopen hebben. De politie doorzoekt nu de omgeving van het ziekenhuis. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De man werd begeleid door twee cipiers. Het is nog niet duidelijk hoe gevaarlijk hij precies is. In Namen blijven verschillende middelbare scholen vandaag uit voorzorg dicht. Op sociale media kregen scholen zware bedreigingen. Mogelijk zitten besparingen in het Franstalig onderwijs daarvoor iets tussen. De burgemeester van Namen raadt alle scholen aan om dicht te blijven en vraagt ouders om hun kinderen niet alleen naar buiten te sturen. De stad zet ook extra politie in, vooral aan de ingang van scholen. Meer dan 6 op de 10 zelfstandigen blijven doorwerken als ze ziek zijn. Dat blijkt uit een bevraging van HR-dienstverlener Acerta. Je hoort onderzoekster Clara Dolander.
2: We zien dat zelfstandigen heel erg gedreven zijn en gepassioneerd, maar dat diezelfde drive er ook toe soms kan leiden dat hun gezondheid niet op de eerste plaats komt. Daarnaast zien we dat ook een hoge werkdruk, een hoge bereikbaarheidsdruk, het gevoel hebben altijd aan te staan en soms ook bijvoorbeeld financiële onzekerheid een impact kunnen hebben.
1: Vooral vrouwen en jongeren kunnen hun werk moeilijk laten liggen als ze ziek zijn. Het wordt droger vanaf de kust, in de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
3: Christina. Ja!

Het nummer mag de komende zomer 30 kaarsjes uitblazen. Het is dus jarig, het nummer van de Spice Girls, waar het eigenlijk allemaal mee begon. Dat was Wannabe. Bijzonder fijne goedemorgen, welkom in de lunchbreak op de vrijdag.

0: gerechten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
2: Christina.

De Eurythmics met Who's That Girl uit 1983 in de Lunch Break. En de maestro, hij heeft ondertussen het studiogebouw verlaten. Dan heb ik het natuurlijk over Jean-Paul Deby, maar geen nood. Morgen is hij er zelfs 3 uur lang, als u dat wenst, voor Club Christina. Tussen 9 en 12 is dat. En Zwitserland heeft een grenscorrectie met Italië in de buurt van de Matterhorn goedgekeurd. De grens loopt daar officieel over het hoogste punt van de bergkam, maar door smeltende gletsjers is die plek de afgelopen tijd enkele tientallen meters opgeschoven.

Dat was het dus, een van de hoofdacts die te zien zal zijn tijdens de allereerste halftime show van de WK-finale. Dan heb ik het uiteraard over het WK-voetbal. Shakira was dat met Zoo in deze lunchbreak op de vrijdagochtend. Ja, het weekend, het komt stilaan om de hoek piep.

De videoclip die bij dit nummer hoorde, bij deze Don't Answer Me, is gemaakt in de stijl van een stripalbum. Bijzonder fraai gemaakt hoor. Alan Parsons Project waren dat uit 1984. En dit zijn Bazaar.

Velen denken natuurlijk dat hij een ubermensch is, maar hij is een mens zoals u en ik. Want een paar weken geleden had de man nog te maken met gordelroos. Beetje vervelende huidirritatie is dat. Ed Sheeran was dat met Celestial. Nu mogen die van Electric Light Orchestra en All Over the World.

All over the world. En zo komen we in Nepal terecht. Want een Nepalese bergbeklimmer van wie werd aangenomen dat hij was overleden op de Mount Everest, is na 6 dagen dan toch weer opgedoken. Dawa Sherpa was in zijn eentje vrijwel helemaal teruggekropen naar het basiskamp. Op bevriezingsverschijnselen na lijkt het redelijk goed te gaan met hem.

0: Christina, regionaal.
1: Op zaterdag 6 en zondag 7 juni is er de 19e Open Kerkendag met als nationaal thema Hemelse Humor. Heel wat kerken organiseren speciale rondleidingen, concerten, tentoonstellingen en unieke toegang tot normaal gesloten ruimtes. Kom het allemaal gratis beleven tijdens de Open Kerkendag. Het lokale programma vindt u terug bij de gemeente.
0: Christina.

Just Like Starting Over van John Lennon in de lunchbreak op deze vrijdag. Vandaag zijn we 5 juni. In de Verenigde Staten is het vandaag de dag van de donut. En op deze dag van de donut wordt er vaak geld ingezameld en worden er ook gratis donuts aangeboden. In ruil voor een donatie aan het Leger des Heils of een ander goed doel. En dat is toch mooi. Dit zijn de Kreuners. Ik wil je...

0: En plots stond zanger Walter Grootaars in de finale van The Voice van Vlaanderen. Voor een gastoptreden weliswaar. Het waren de Kruiners nog eens een keertje met Ik Wil Je. Dit is Bella Kay. Fijne single. I love it.
1: I like it.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldklei in Heist op den Berg.
1: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
2: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
3: Christina.

De man pleegt momenteel een raid op de hitparades, tezamen met DJ-licious deze Milo. Maar wij kozen nog eens voor dit nummer uit 2020. Dat was Whatever It Takes. Stemt u pas af, een hele fijne goede middag. Dit is de lunchbreak op vrijdag bij Christina. Met heel wat muziek lekker straks na 12 uur. Ook dit is niet te versmaden. Shalom.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws. In Brugge is een gedetineerde ontsnapt. De man werd voor een ingreep naar het AZ Sint-Jan ziekenhuis gebracht. Maar toen hij zich daar omkleedde en zijn handboeien afmocht, is hij weggelopen, vertelt Lien de Poorter van de politie.
2: Met man en macht zijn we dus naar het ziekenhuis gekomen, maar al heel snel bleek dat de man zich wel al buiten het gebouw had begeven. Intussen is het gebouw gecontroleerd, het ziekenhuis is vrijgegeven, maar staat nog onder verscherpte controle. En nu zijn we met man en macht op zoek. We hebben ook de helikopter van de federale politie en ook een speurhond ingeschakeld en meerdere patrouilles.
1: Het gaat om een man met de Russische nationaliteit. Het is niet duidelijk hoe gevaarlijk hij is. Leerkrachten klagen over de toenemende planlast. Dat is de administratieve rompslomp naast het lesgeven. Dat blijkt uit een bevraging van Vlaams onderwijsminister Zoal Demir. Vooral communicatie met ouders en smart school vraag je veel tijd van leerkrachten. Motivatiepsycholoog Maarten van Steenkisten.
3: Een van de gevolgen van de planlast is dat de leraren druk ervaren om allerlei taken uit te voeren, waarvan dat ze eigenlijk ook de meerwaarde niet altijd zien of begrijpen. Dus die druk is denk ik ook niet goed voor de motivatie van leerkrachten. Dat is ergens ook uitputtend in dat opzicht. En dus dat is denk ik een direct negatief effect op het welbevinden van de leraren zelf.
1: Morgen is er trouwens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Bedoeling is om die planlast aan te pakken. Dieseltanken wordt morgen weer een beetje goedkoper. De maximumprijs daalde met 1,5 cent. Daardoor betaal je aan de pomp niet meer dan 2,06 euro per liter. Diesel kost nu al bijna 2 maanden meer dan 2 euro per liter. En dat komt doordat olie minder makkelijk beschikbaar is door de oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump is blij met het voorstel van de Oekraïense president Zelensky om met zijn Russische collega Poetin rond de tafel te zitten en te praten over een einde aan de oorlog tussen de twee landen. Maar oorlogsjournalist Robin Ramakers nuanceert het enthousiasme.
4: De Amerikaanse president Donald Trump lijkt te geloven dat beide partijen dit echt menen. Als er al sprake zou zijn van oprechte onderhandelingen over een permanent staakt het vuren, dan zal dat nooit gebeuren via dit soort van brief, die eerder openbaar wordt gedeeld dan dat het de bestemming, namelijk de president van Rusland, Vladimir Poetin, bereikt.
1: En dierenpark Paradisa is stilaan aan het veranderen in een kraamkliniek, omdat er zoveel diertjes geboren worden. Het zijn vaak zeldzame en bedreigde diersoorten, dus dat is goed nieuws. Sinds begin dit jaar zijn er al 2 gouden stompneusapen geboren, 2 Vietnamfazanten, 2 lammergierkuikens en 4 ringstaartmakies. En dat is belangrijk, want de dieren zijn in het wild met uitsterven bedreigd. Het wordt droger vanaf de kust, in de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
5: Christina.

En zo hebben we ook een pasgehuwde in het programma, want afgelopen zondag is ze in het huwelijksbootje getreden met haar vriend Callum Turner, nu haar man dus. Dua Lipa, and we're good.

0: Center heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen, speedpedelecs. Je kiest maar. I want to go to Bike Center. Bijna iedereen kiest voor het comfort van elektrisch fietsen. That is what I really like. Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.
2: De

En Emotion met Obsession. En dit was Pommelien Thijs met Ik Moet Gaan. Een juffrouw die ons onlangs weer allemaal verrast heeft met haar schitterende optredens in de AFAS Dome. Het was om duimen en vingers van af te likken naar het schijnt. Nu tijd voor een klassieker. Eentje van de Doobie Brothers. Dit is Listen to the Music.

Altijd leuk als vergeten nummers een tweede leven krijgen. Dat is zeker en vast het geval met dit nummer van Justy, Jack Style en John. En Turn the Lights Off. En dat allemaal dankzij het internet natuurlijk. Shabarang zometeen met Mr. Loverman. Dat is

Je komt het nummer hier regelmatig tegen bij Christina Max, tezamen met Andy Grammer en The Thing I Love. En dan nog albumnieuws, want Alex Warren die brengt op 28 augustus zijn nieuwe album Wild Child uit. Dat laat de zanger weten in een video op Instagram. Er staan 13 nummers op het tweede album, waaronder zijn recente single Fever Dream.

Lizzo met About Damn Time in de lunchbreak. Over de wedstrijd zelf kunnen we snel ophouden, want de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal van Oranje in de Kuip tegen Algerije was niet wat ze ervan gehoopt hadden. Oranje droop uiteindelijk met een pijnlijke 0-1 nederlaag van het veld. Weinig reden dus voor optimisme met het WK in de VS, Mexico en Canada voor de deur. Gelukkig was er vlak voor de aftrap wel sprake van een absolute wereldprimeur die wel voor open monden zorgde. Er was namelijk het allereerste officiële ruilvaantje volledig gemaakt van Lego. Dat is zo'n vlaggetje, een Lego-vlaggetje dus.

0: Christina, regionaal.
1: Team Super Mario nodigt iedereen uit voor een gezellige bingoavond op vrijdag 5 juni in Zaal de Zwaan in Heist. Een avond vol spanning, plezier en prachtige prijzen. Er zijn ook drank- en eetgelegenheden. En dat allemaal ten voordele van de ALS-liga. Kom mee spelen en steun het goede doel. Voor meer info en inschrijvingen kan u terecht bij Team Super Mario.
2: Every second.
3: Christina.

Medusa, ze woonde in een land waar de zon nooit scheen volgens de legende. En ze werd bezongen door Cameron Whitcomb. Stel je voor, je fietst vlot en veilig van Heist op den Berg naar Lier of Aarschot zonder drukke omwegen. Met de toekomstige fietsostrade, de F104, komt dat dichterbij. Deze nieuwe fietsroute van 27 kilometer loopt langs het spoor en verbindt verschillende gemeenten, waaronder Heist op den Berg. Tijdens de infomart ontdek je de ontwerpplannen en krijg je uitleg over het traject van de fietsostrade, de timing van de werken en de impact op de omgeving. Dit alles vindt plaats in het cultureel centrum Zwanenberg in Heist op den Berg op woensdag 24 juni van 16 tot 20 uur. Inschrijven is niet nodig, gewoon even binnenspringen wanneer het jou past. Medewerkers van de provincie Antwerpen beantwoorden dan graag je vragen.

0: Zaterdag 6 juni. Vechtsportclub Bols Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bols Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Kiero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bol Philippe Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bolsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaert, Boy Schotse Metalen en Goni.
1: Ja, het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
2: Bosmans slaapcomfort.
3: Geproefde Spaanse sfeer bij Calegado. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni zijn het tapas en pinchos à volonté. De ganse avond genieten van de allerbeste huisgemaakte tapas en pinchos voor maar €49. Al dat lekkers wordt je doorlopend aangeboden. Je proeft waar je zin in hebt. Op zondag 7 juni kies je en betaal je de tapas of pinchos die je wenst. Reserveren doe je via wijnbistro@calegato.be. Of telefonisch 0473 44 92 99.
4: Christina.

Craig David met Walking Away bij Christina. Man die naar schijnt een seksloos leven heeft. Ik heb het ook maar van horen zeggen, want sinds 2022 leeft hij celibatair. Hij gaf in interviews aan dat dit hem de focus en de creativiteit geeft om productiever dan ooit te zijn. Het is anders wel bijzonder stil geworden rond de man. Hier gaat het ook bijzonder stil worden, want ik ga het afbollen, maar ik ga je nog een bijzonder aangename vrijdag toewensen en ook een fijn weekend. En het gaat een aangename vrijdag worden, want straks om 2 uur zit Gert hier ook, Bart komt nog langs en Christophe die staat vanavond in voor de avondspits. Graag.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. De ontsnapte gevangene in Brugge is nog altijd op de vlucht. De politie is met man en macht naar hem op zoek. Het gaat om een man met de Russische nationaliteit. Het is niet duidelijk hoe gevaarlijk hij is. De directeur legt uit hoe hij kon ontsnappen.
2: De patiënt wordt begeleid door penitentiaire beambten. En tijdens de kledingwissel is hij erin geslaagd om een scherp voorwerp te nemen en dan weg te lopen. Hij heeft niemand bedreigd, is gewoon weggelopen. Hij is snel buiten geraakt. Hij was geboeid, maar voor de kledingwissel moet men de boeien losmaken. Hoe dat precies gebeurt onder begeleiding van de penitentiaire ambten, weet ik niet.
1: Busbedrijf Ros Beijaard komt opnieuw in opspraak. Een van hun chauffeurs werd door de politierechtbank van Dendermonde rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Diezelfde man werd in het verleden al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronken rijden. Ros Beijaard ligt al een kleine 2 weken onder vuur na een dodelijke ongeval in Buggehout. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Leerkrachten klagen over de toenemende planlast. Dat is de administratieve rompslomp naast het lesgeven. Dat blijkt uit een bevraging van Vlaams onderwijsminister Zoal Demir. Vooral communicatie met ouders en smart school vragen veel tijd van leerkrachten. Motivatiepsycholoog Maarten van Steenkisten.
3: Een van de gevolgen van de planlast is dat de leraren druk ervaren om allerlei taken uit te voeren, waarvan dat ze eigenlijk ook de meerwaarde niet altijd zien of begrijpen. Dus die druk is denk ik ook niet goed voor de motivatie van leerkrachten. Dat is ergens ook uitputtend in dat opzicht. En dus dat is denk ik een direct negatief effect op het welbevinden van de leraren zelf.
1: Morgen is er trouwens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Bedoeling is om die planlast aan te pakken. Dieseltanken wordt morgen weer een beetje goedkoper. De maximumprijs daalt met 1,5 cent. Daardoor betaal je aan de pomp niet meer dan 2,06 euro per liter. Diesel kost nu al bijna 2 maanden meer dan 2 euro per liter. Dat komt doordat olie minder makkelijk beschikbaar is door de oorlog in het Midden-Oosten. De voormalige Britse prins Andrew komt opnieuw in opspraak. Dit keer omdat hij zijn eigen huizen verhuurde, terwijl hij daar zelf geen cent voor moest betalen omdat ze op koninklijk domein stonden. Dat blijkt uit een rapport van het Britse Rekenhof. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld Andrew daarmee binnenhaalde. Andrew ligt ook al jaren onder vuur vanwege zijn banden met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het wordt droger vanaf de kust, in de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
0: Christina, more music.

0: Laat je verwennen in de cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Tuindrama. Je vindt er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuindrama, ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuindrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuindrama.
0: Op de baan Heist Westerlo.
2: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: De Heile Vostgoed Heistsepeil vindt plaats op zaterdag 6 juni. De wielerwedstrijd start in Vosselaar om 13 uur en finisht aan het Hof van Riemen in Heistcentrum rond 5:30. De renners rijden 5 plaatselijke ronden met de Heistse Berg als hoogtepunt. Kom gezellig supporteren langs het parcours of volg het live op Sportza. Er is ook een wielerdorp voor kinderen op de parking van het Atheneum. Meer info op heistsepeil.be.
2: Christina, every hour, every day.

0: In een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: GVL Pro Center. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL, dat merk je wel. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
2: Een mooi resultaat en service op maat.
1: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem? Dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. GVL. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
3: Christina.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistondenberg.
1: Ik bied een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De lijn heeft nooit klachten gekregen over de chauffeur die het dodelijke ongeval in Buggehout veroorzaakte. De afgelopen 2 weken werd duidelijk dat er wel al klachten waren over roekeloos rijgedrag, maar die zijn nooit tot bij de lijn geraakt, zegt topvrouw Ann Schoeps.
4: Ik denk dat dat een keuze is van de school en van de exploitant. Als zij tot een overeenkomst komen of samen in dialoog zijn en het op dat moment niet nodig gevonden hadden, misschien om dat verder naar de lijn door te duwen, dan is dat een keuze dat op dat moment gemaakt is. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
3: De man reed voor Trost-Beijaard een onderaanneming van de lijn. Bij het drama kwamen 4 mensen om het leven. Net vandaag is een andere chauffeur van datzelfde busbedrijverij ongeschikt verklaard door de politierechtbank van Dendermonde. De man reed rond met een vervallen rijbewijs, zonder gordel. In het verleden werd hij al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronken rijden. In deze zaak gaat Trost-Beijaard wel vrij uit. In Frankrijk heeft de minister van Justitie alle procureurs-generaal van het land samengeroepen. Ze gaan maandag vergaderen naar aanleiding van de zaak Liana. Het meisje van 11 verdween vorige week. Volgens de minister heeft de rechterlijke man gefaald, omdat er al eerder klachten waren tegen de man die Liana het laatst zag, onder meer voor verkrachting van minderjarigen. Het wordt droger vanaf de kust, in de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
0: Christina.

Lisa Stansfield, The Real Thing. En dat hoor je hier bij Christina. Welkom erbij, een nieuwe aflevering van At Work Hits. Vrijdag namiddag samen richting weekend met onder andere Brian Ferry, Alison Moyet, Pepsi & Shirley, Gracie Abrams, Somber en ook Olivia Dean. So easy to fall in love.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandiels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Sandiels. Lierse Steenweg, hijst op den Berg.
1: Christina.

Niall Horan met Too Much To Ask. Voor de tweede keer sinds zijn overlijden verschijnt er een postuum album van Prince. Eind augustus wordt de plaat Timeless uitgebracht, waar 10 nooit eerder uitgebrachte liedjes van de overleden zanger op staan. Dat is iets om naar uit te kijken.

Eind september staat ze in een uitverkochte AB in Brussel, de helft van Yazoo. Allison Moyet met Love Resurrection. En dit zijn Alex Warren en Rosé. Hey.

Pepsi en Shirley met Heartache. En daarvoor hadden we nog Alex Warren en Rosé. En die Alex Warren, die brengt op 28 augustus een nieuw album uit. Er staan 13 nummers op. Het tweede album, Wild Child. Waaronder zijn recent uitgebrachte singles Fever Dream en Fine Place to Die.

0: Christina, regionaal.
1: Op zaterdag 6 en zondag 7 juni is er de 19e Open Kerkendag met als nationaal thema Hemelse Humor. Heel wat kerken organiseren speciale rondleidingen, concerten, tentoonstellingen en unieke toegang tot normaal gesloten ruimtes. Kom het allemaal gratis beleven tijdens de Open Kerkendag. Het lokale programma vindt u terug bij de gemeente.
2: Christina, every hour, every day.

Bond muziek, Tina Turner met GoldenEye. 5 juni vandaag is het Wereldmilieudag en ook Nationale Feestdag in Denemarken.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen.
1: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
2: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
3: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
4: Christina.

Casey and the Sunshine Band uit de jaren 70 met Keep It Coming Love. We hebben nog net even de tijd om een spelletje te spelen met Das Pop, The Game. En daarna is er het nieuws en weer van 3 uur. En daarna nog een uurtje at Work It, het laatste uurtje van deze week alweer.

0: Christina Nieuws.
1: In Brussel is het opnieuw onrustig door het leerlingenprotest. Op verschillende plaatsen moest de politie al tussenkomen en er is ook hinder bij het metroverkeer. Jongeren komen opnieuw op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep het protest daar nog zwaar uit de hand. En in Namen blijven daardoor zelfs verschillende scholen dicht. De lijn heeft nooit klachten gekregen over de chauffeur die het dodelijke ongeval in Buggenhout veroorzaakte. De afgelopen twee weken werd duidelijk dat er wel al klachten waren over roekeloos rijgedrag, maar die zijn nooit tot bij de lijn geraakt, zegt topvrouw Ann Schoeps.
2: Ik denk dat dat een keuze is van de school en van de exploitanten. Als zij tot een overeenkomst komen of samen in dialoog zijn en het op dat moment niet nodig gevonden hadden misschien om dat verder naar de lijn door te duwen, dan is dat een keuze dat op dat moment gemaakt is. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
1: De man reed voor Tros Beyaert een onderaanneming van de lijn. Bij het drama kwamen vier mensen om het leven. Alexander Stankovic van Club Brugge keert terug naar Inter Milaan. Dat heeft Club zelf bekendgemaakt. Stankovic was sterkhouder bij Club. Hij pakte mee de landstitel. Vorige zomer kwam Stankovic voor iets minder dan 10 miljoen over van Inter. En hij keert nu terug naar Inter voor 23 miljoen. Een terugkoopclausule die zo in zijn contract stond. Club boekt dus ruim 13 miljoen winst op Stankovic in een jaar tijd. Geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
3: Christina, more music.

Bazaar met Anders, deel 2 van At Work Kids. Nog 1 uurtje te gaan en dan kunnen de meesten onder ons aan het weekend beginnen. We hebben weer lekker hits voor jullie klaarliggen. Tame Impala, Gordo en Reinier Zonneveld. Lost Frequencies, Prince en de Pop Gun. Maar eerst deze uit 1984 van Frankie Goes to Hollywood en hun Two Tribes.

0: Geproefde Spaanse sfeer bij Calegato. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni zijn het tapas en pinchos à volonté. De ganse avond genieten van de allerbeste huisgemaakte tapas en pinchos voor maar €49. Al dat lekkers wordt je doorlopend aangeboden. Je proeft waar je zin in hebt. Op zondag 7 juni kies je en betaal je de tapas of pinchos die je wenst. Reserveren doe je via wijnbistro@calegato.be of telefonisch 0473 44 92 99.
1: Calegato! Christina.

Rockset met Joyride. Op 25 juni krijgt Global Beatles Day voor het eerst een officiële status. De jaarlijkse fanviering zal voortaan formeel ondersteund worden met zowel online als fysieke evenementen over de hele wereld. De datum die is zorgvuldig gekozen. Op 25 juni 1967 betraden John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr Studio One van Abbey Road voor een historische uitvoering van All You Need Is Love. Het nummer werd live uitgezonden tijdens de BBC-uitzending Our World, de eerste internationale satellietuitzending ooit, waar naar schatting zo'n 400 miljoen mensen naar keken.

0: Het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen,

0: Shopcenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

Pink, Get the Party Started. Dat deden we daarnet al met Gordo en Renier Zonneveld. Loco Loco. En dit is een classic hit uit 1970 van Free.

Dit is Christina en hier zit je goed voor de beste hits van vandaag. Zoals deze van Lost Frequencies en Nathan Nicholson, So Much Beauty Around Us. Maar ook voor de beste van vroeger, zoals deze uit 1980 van Visage.

0: Christina, regionaal.
1: Team Super Mario nodigt iedereen uit voor een gezellige bingo-avond op vrijdag 5 juni in Zaal de Zwaan in Heist. Een avond vol spanning, plezier en prachtige prijzen. Er zijn ook drank- en eetgelegenheden. En dat allemaal ten voordele van de ALS-liga. Kom mee spelen en steun het goede doel. Voor meer info en inschrijvingen kan u terecht bij Team Super Mario.
2: Christina.

Damiano David met The First Time. Ze scoorde in Vlaanderen vooral twee grote hits met één kopje koffie. En Suzanne, ik ben stapelgek op jou. En ik ben eens benieuwd of je deze nog kent van VOF de Kunst. Als ze lacht, dan lacht ze echt.

0: je verwennen in de Cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Christina. Ready?

nooit. Alleen hier bij Christina zo dadelijk het gezelschap van Bart Smolders tussen 4 en 5. En ik geef nog even het bekende jarigen van vandaag mee. Ellen Foley, die wordt er 75. Keith Marshall van Hit Only Crying 70. En Astrid van België 63. Ik heb jullie nog de gloednieuwe single van Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It. Maak er een heel mooi weekend van. En graag tot maandag voor nieuwe At Work It. Stay.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Bij Volvo-toeleverancier Plasman gaat het personeel weer aan de slag. Het sociaal akkoord is wel met 45% goedgekeurd, maar om de staking verder te zetten moest minstens 2/3 van het personeel zich tegen het akkoord uitspreken. De staking begon dinsdag. Omdat Plasman bumpers levert voor de Volvo-fabriek in Gent, lag ook daar de productie stil. Zo'n 4.500 arbeiders waren daardoor tijdelijk economisch werkloos. Er is een gewonde bultrugwalvis gespot in de Schelde. Het dier werd vanochtend in de buurt van de kerncentrale van Doel gezien. Hoe erg hier aan toe is, is nog niet duidelijk. Maar het is wel erg bijzonder dat de bultrug op die plek in de Schelde is terechtgekomen. Marinebioloog Jan Haalters.
3: We hebben er nog nooit één in de Schelde gehad. Het is zo dat heel af en toe eens bultruggen de Westerschelde opgezwommen zijn, maar heel kort. Die dieren zijn heel snel teruggekeerd. Maar die bultrug van vandaag is tamelijk ver stroomopwaarts gezwommen.
2: En dus in de verkeerde richting. Een paar uur geleden is het hier wel weer 15 kilometer stroomafwaarts gespot, dichter bij de zee dus. In Brussel was het opnieuw onrustig door het leerlingenprotest. Op verschillende plaatsen moest de politie tussenkomen. En er is ook hinder bij het metroverkeer. Jongeren kwamen opnieuw op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep het protest in Brussel nog zwaar uit de hand. De politie pakte 14 mensen op. Geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
0: Christina, every day.

grote madame. En dat weet ze ook in Amerika, want daar schrijven ze in de lokale krant dat ze bekend is in de helft van België, namelijk in Vlaanderen. Bob Lintijs met Atlas. Goedemiddag. Vrijdagse vibes in die radio. Even over vier. Zo net nog de At Work Hits met Gert van Leden. Een dikke merci, Gert. En wij wensen u via deze weg een ontzettend leuk weekend toe. En wij zijn weer samen een uurtje lekker ontspannen. Tot aan vijf. Een hele goede middag en welkom. Dit zijn Ace of Base. Terug naar 1993. En I saw the sign.

de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34

David Guetta en Jennifer Lopez geven ons daarbij nog een mooi duwtje in de rug met Save Me Tonight. En vanaf aanstaande maandag 8 juni zal er een nieuwe fase aanbreken aan het werken in de Oude Godstraat aan het Gouden Kruispunt. En daardoor kan het autoverkeer er vanaf maandag niet meer door. De omleiding loopt vanaf dan via het nieuwe aangelegde deel van de Oude Godstraat over de Herentalse Sneeuwweg en zo via de Broekstraat tot aan de Kerk van Hallaar. Om ervoor te zorgen dat automobilisten deze omleiding zouden volgen, nemen ze nog maatregelen in de Hollestraat. Namelijk, ze gaan een knip doen, zodoende dat je niet meer van de Herentalse Steenweg over de Hollestraat naar de Kerk van Hallaar kan. Je moet dus ten allen tijde via de Broekstraat. Hou er vanaf maandag rekening mee.

0: Dinsdag 6 juni. Vechtsportclub Bols Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bols Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Kiero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bol Philip Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bolsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaert, Boy Schotse Metalen en Goni.
1: Christina.

ik u zeg, Paloma Blanca. Wel, dat is die andere grote hit van deze George Baker Selection. Opgericht door George Baker himself in 1967. En met deze hadden ze een echte wereldhit in 1969. Zo oud is dat al. George Baker Selection met Little Greenback. Beste vrienden, het is bijna 4:30 op jouw vrijdagnamiddag. Je luistert Christina, zometeen Jelly Roll met I'm Good. En ook nog Suzanne en Freek zitten in onze pipeline met halverwege. Maar nu eerst Sam Spencer.

Roll en I'm Good, I'm Good. En ben jij soms ook wel eens met je pensioen bezig? Wel, wil je nog snel even checken hoeveel pensioen je later zal krijgen en wanneer je mag stoppen met werken? Dan ben je er maar wel beter snel bij. Want vanaf aanstaande maandag 8 juni 2026 haalt de overheid de ramingen op mypension.be tijdelijk offline. Dus even surfen, mypension.be, en dan kom je alles te weten over jouw toekomstige pensioen.

0: Goedemorgen.
1: Christina, regionaal.
2: De Heile Vostgoed Heistse Pijl vindt plaats op zaterdag 6 juni. De wielerwedstrijd start in Vosselaar om 13 uur en finisht aan het Hof van Riemen in Heist Centrum rond 5:30. De renners rijden 5 plaatselijke ronden met de Heistse Berg als hoogtepunt. Kom gezellig supporteren langs het parcours of volg het live op Sportza. Er is ook een wielerdorp voor kinderen op de parking van het Atheneum. Meer info op heistsepeil.be.
1: Christina.

0: Cameron en Be Mine.
1: Bart Smolders.
0: En opschudding gisteren namiddag op het Spaanse eiland Tenerife. Een klein vliegtuig moest er een noodlanding maken midden in een straat in de gemeente San Miguel de Abona. Het toestel kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een rotonde. De twee inzittenden, een man van 50 en een jongeman van 20, kwamen er met lichte verwondingen, maar vooral met de schrik van...

0: bent op zoek naar een sfeervolle plek voor je evenement? Brasserie de Cavalerie heeft alles in huis voor een geslaagd feestje. Lekkere keuken, uitgebreide keuze, zelfs een grote barbecue-kan met heerlijk vlees uit onze eigen slagerij. Mooie omgeving, ruime parking en makkelijk bereikbaar. De Cavalerie is uitermate geschikt voor bedrijfsevenementen en grote bijeenkomsten. Vraag vrijblijvend informatie. De Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Christina.

ondertussen derde single van haar album The Life of Showgirl, Taylor Swift. En haar nieuwe, Elizabeth Taylor. En zo vrienden, dit was hem voor deze week. De Onderweg mag ik je nog een ontzettend leuk weekend toewensen. Zometeen zit Christophe Thijsens in je radio met De Spits. Ik laat je nog met Oscar and the Wolf, The Game. Graag tot maandag.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. De lijn wil meer zicht op de klachten bij haar onderaannemingen. Ze gaan daar extra op toezien. Dat heeft topvrouw Ans Schoeps gezegd bij de bekendmaking van de jaarresultaten van de lijn.
2: Er is nu afgesproken, zeker voor het leerlingenvervoer, dan natuurlijk dat exploitanten ook een register bijhouden van alle klachten die dat ze eventueel krijgen van scholen of van ouders. En dat wij die dan ook verder kunnen inzien. We reageren vooral op de klachten die binnenkomen natuurlijk rechtstreeks bij ons. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
1: Aanleiding is het drama in Buggenhout. De lijn werd naar eigen zeggen niet voldoende op de hoogte gehouden van klachten over de buschauffeur. De politie zoekt nog altijd naar de gevangene die ontsnapt is in Brugge. Het gaat om een Russische man, een dertiger. Hij kon deze ochtend in een ziekenhuis ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. De politie heeft ook een helikopter en speurhonden ingezet. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Orion. Die zou geplaatst worden in het forensisch zorgcentrum van Rekem. Orion zit al 47 jaar in de cel voor 6 moorden. Maar zijn komst zou volgens de burgemeester de rust in de gemeente en het zorgcentrum in het gedrang brengen. Bij Volvo-toeleverancier Plasman gaat het personeel weer aan de slag. Het sociaal akkoord is wel met 45% goedgekeurd, maar om de staking verder te zetten moest minstens 2/3 van het personeel zich tegen het akkoord uitspreken. De staking begon dinsdag. Omdat Plasman bumpers levert voor de Volvo-fabriek in Gent, lag ook daar de productie stil. Zo'n 4.500 arbeiders waren daardoor tijdelijk economisch werkloos. Er is een bultrugwalvis gespot in de Schelde, in de buurt van de kerncentrale van Doel. Het dier werd er vanmorgen opgemerkt, maar het is erg bijzonder dat de bultrug net op die plek in de Schelde is terechtgekomen. Marienbioloog Jan Haalters.
3: We hebben er nog nooit één in de Schelde gehad. Het is zo dat heel af en toe eens bultruggen de Westerschelde opgezwommen zijn, maar heel kort. Die dieren zijn heel snel teruggekeerd. Maar die bultrug van vandaag is tamelijk ver stroomopwaarts gezwommen.
1: En dus in de verkeerde richting. Intussen is de bultrug de grens met Nederland wel overgezommen. Voetbal. Bondscoach Rudy Garcia tempert de verwachtingen rond Romelu Lukaku voor het WK voetbal. Hij heeft geen last meer van zijn blessure, maar is nog lang niet klaar om een volledige wedstrijd te spelen. De kans is groot dat hij dus niet klaar zal zijn om aan de eerste match op het WK te beginnen. Je hoort de bondscoach.
4: Il va falloir du temps pour le remettre en capacité à jouer plus que 20-30 minutes et surtout être en capacité à pas se blesser ailleurs.
1: In de oefenwedstrijd tegen Kroatië begin deze week speelde Lukaku nog 25 minuten mee. Hij kon toen zelfs scoren. Morgen oefenen de Duivels tegen Tunesië. Geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen begint droog, daarna krijgen we buien en 22 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
0: Christina.

0: GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. GVL. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: Christina.

672 euro per maand tekort. Het gemiddeld pensioen dekt het verblijf in het woonzorgcentrum niet meer. Daarom draaien wij voor de inwoners van de woonzorgcentra.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandwheels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Sandwheels. Lierse Steenweg, hij stopt den berg.
1: Christina.

Wanna Be The Only One? De Belg koopt steeds vaker online en daar profiteren vooral buitenlandse platformen als Shine en Temu van. En op zo'n platform kochten wij nog een plaatje uit 1997 van Eternal. En bij B Winans, dit is dan weer Babette en Maxime.

0: Christina, regionaal.
1: Op zaterdag 6 en zondag 7 juni is er de 19e Open Kerkendag met als nationaal thema Hemelse Humor. Heel wat kerken organiseren speciale rondleidingen, concerten, tentoonstellingen en unieke toegang tot normaal gesloten ruimtes. Kom het allemaal gratis beleven tijdens de Open Kerkendag. Het lokale programma vindt u terug bij de gemeente.
2: Christina,

Hate That It's True, Dean Lewis voor Vlaanderen was hij, een zangeres en televisiepersoonlijkheid. Een uitgesproken stem en een groot hart. Voor Céline was ze vooral haar thuis. Een veilige haven, de grootste criticus en haar supporter, haar beste vriendin en haar eerste klankbord, haar businesspartner en haar collega, haar alles. Ja hoor, we hebben dat ook vernomen deze week. Het spijtige nieuws over Margriet Hermans. Dit is Céline Dion.

0: Je proeft de Spaanse sfeer bij Calegato. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni zijn het tapas en pinchos à volonté. De ganse avond genieten van de allerbeste huisgemaakte tapas en pinchos voor maar €49. Al dat lekkers wordt je doorlopend aangeboden. Je proeft waar je zin in hebt. Op zondag 7 juni kies je en betaal je de tapas of pinchos die je wenst. Reserveren doe je via wijnbistro@calegato.be of telefonisch 0473 44 92 99.
1: Calegato! Ja, het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
2: Bosmans slaapcomfort.
3: Christina.

Lord the Devils komt eraan met Bebe Rexha en Faithless uit 2026. Maak kennis met de vrouwen van de Rode Duivels hier via Christina. Hun modellen, hun chef-koks, hun schoolliefjes, tot hun grote mysteries. Maar vooral de resultaten over hun voetbal. Dit is Week.

0: Heistel. Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistel-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De politie heeft beelden verspreid van de gevangene die ontsnapt is in Brugge. Het gaat om een Russische man van 31. Hij kon deze ochtend in een ziekenhuis ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De astronauten in het internationale ruimtestation moesten even schuilen door luchtlekken in het Russische gedeelte van het ISS. Die zijn er al langer, maar omdat Rusland daar nu herstellingen aan wil uitvoeren, nam NASA voorzorgsmaatregelen. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit.
4: Ze hebben nu besloten om een nieuw lek op een ingrijpende manier te gaan repareren. En NASA heeft dus tegen zijn astronauten gezegd van oké, wij willen dat jullie uit voorzorg voor moest er iets mislopen, eventjes gaan zitten in het Dragon ruimtevaartuig, dat als er iets gebeurt, dat jullie meteen kunnen evacueren.
3: Intussen werd al één lek gedicht. De verdere herstellingswerken zijn gepauzeerd. Daardoor mogen de astronauten opnieuw hun schuilplaats verlaten. De lijn wil meer zicht op de klachten bij haar onderaannemingen. Ze gaan daar extra op toezien. Dat heeft topvrouw Ans Hoeps gezegd bij de bekendmaking van de jaarresultaten van de lijn.
5: Er is nu afgesproken, zeker voor het leerlingenvervoer, dan natuurlijk dat exploitanten ook een register bijhouden van alle klachten die dat ze eventueel krijgen van scholen of van ouders. En dat wij die dan ook verder kunnen inzien. We reageren vooral op de klachten die binnenkomen natuurlijk rechtstreeks bij ons. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
3: Aanleiding is het drama in Buggenhout. De lijn werd naar eigen zeggen niet voldoende op de hoogte gehouden van klachten over de buschauffeur. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Orion. Die zou geplaatst worden in het forensisch zorgcentrum van Rekem. Orion zit al 47 jaar in de cel voor 6 moorden. Maar zijn komst zou volgens de burgemeester de rust in de gemeente en het zorgcentrum in het gedrang brengen. De Franse Célia Géry heeft de 7e etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Ze was de sterkste in de sprint van een groep vluchters. De Nederlandse Lucinda Brandt werd tweede. De Italiaanse Chantal Pegolo eindigde als derde. De Nederlandse Anne van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt, met geleidelijk buien, maximaal tot 19 graden dan. Zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.
2: Christina.

Het menselijk aspect van Coldplay op de vrijdagavond met de Humankind uit 2022. Een groep van 33 personen daagt niet op bij restaurant De Bomma. Het menu stond klaar, maar ze stuurden hun kat en wij zijn blij dat de kat niet op het menu stond. Gaan we dan toch doorzakken naar Amsterdam met...

zeg wat je wil, ook tijdens je sollicitatie. Volgens Textas toch een vacature voor een schaapsherder in de uitgestrekte Mongolische velden is in China viraal gegaan. Meer dan 59 miljoen mensen bekeken de vacature online en dat leverde op 2 dagen meer dan 1000 sollicitanten op de liefde voor een job van schaapherder. The Thing I Love, Max and Andy Grammer.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
2: Koken wordt een feest in de keuken van Covera!
3: Christina,

dinnerparty. Dat kan als argument gegeven worden. Een autobestuurder belandt op de sporen van een metrostation 9 meter boven het straatniveau en legt het treinverkeer in Seattle stil. En zijn uitleg was datgene wat Nyhorn daarnet bezong. Ik moest naar een dinnerparty. Daar worden we even ademloos van. Dit zijn de Core.

6 op de 10 werknemers die slachtoffer worden van herhaaldelijke microagressies op de werkvloer verlaten uiteindelijk het bedrijf en zeggen nog één keer hun naam, zoals Dimitri Vegas, Like Mike en Ragga. Dit is nog de naam van Supertramp.

0: Christina, regionaal.
1: De Heile Vastgoed Heistse Pijl vindt plaats op zaterdag 6 juni. De wielerwedstrijd start in Vosselaar om 13 uur en finisht aan het Hof van Riemen in Heist Centrum rond 5:30. De renners rijden 5 plaatselijke ronden met de Heistse Berg als hoogtepunt. Kom gezellig supporteren langs het parcours of volg het live op Sportza. Er is ook een wielerdorp voor kinderen op de parking van het Atheneum. Meer info op heistsepeil.be.
0: 24 hours a day, Christina, every day.

0: je verwennen in de Cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Christina.

alles wordt hier juist geprogrammeerd. Is het einde van het programma. Dan krijg je die titel Turn the Lights Off met Jesse, Jack Style en John. We gaan de hete aardappel doorschuiven naar het weekend. Zelf kom ik nog even terug op zondag tussen 9 en 12. Nu moet je toe met Alison Weyer en met de groeten van Christophe Dijsens.

0: Christina Nieuws.
1: De politie heeft beelden verspreid van de gevangene die ontsnapt is in Brugge. Het gaat om een Russische man van 31. Hij kon deze ochtend in een ziekenhuis ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. Als je meer informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De astronauten in het internationaal ruimtestation moesten even schuilen. Het kwam door luchtlekken in het Russische gedeelte van het ISS. Die zijn er al langer, maar omdat Rusland daar nu herstellingen aan wil uitvoeren, nam NASA voorzorgsmaatregelen. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit.
2: Ze hebben nu besloten om een nieuw lek op een ingrijpender manier te gaan repareren. En NASA heeft dus tegen zijn astronauten gezegd van oké, wij willen dat jullie uit voorzorg voor moest er iets mislopen, eventjes gaan zitten in het Dragon ruimtevaartuig, dat als er iets gebeurt, dat jullie meteen kunnen evacueren.
1: Intussen werd al één lek gedicht. De verdere herstellingswerken zijn gepauzeerd. Daardoor mogen de astronauten opnieuw hun schuilplaats verlaten. Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke steekpartij in Hoboken. Dat meldt het parket van Antwerpen. Het gaat om een Roemeense man van 36. Eerder werd ook al een Roemeen van 25 aangehouden. Het incident gebeurde zo'n maand geleden. Het slachtoffer werd toen met een steekwonde teruggevonden. Over het motief is nog geen duidelijkheid. Het onderzoek loopt. In het tennis heeft de Duitser Alexander Zverev zich als eerste geplaatst voor de mannenfinale op Roland Garros. Hij haalde het in 4 sets van de Tsjech Jakub Mensik. Het is al de tweede keer dat Zverev de finale van Roland Garros haalt. Hij zal het opnemen tegen de winnaar van het Italiaanse duel tussen Matteo Arnaldi en Flavio Cobolli. Rode duivel Leandro Trossard stapt met vertrouwen naar het WK voetbal. Hij verloor vorig weekend nog de Champions League finale met zijn club Arsenal, maar kon wel de titel in de Engelse competitie winnen. Trossard hoopt met zijn ervaring de Rode Duivels naar succes te helpen.
3: Ik denk dat iedereen gewoon klaar is. Ook op training, je ziet gewoon dat jongens klaar zijn om 2K aan te vatten. Ik ben ook al wat ouder, dus ik heb ook al wat meer ervaring dan veel jonge spelers. Dus ik probeer dat ook mee te brengen naar de nationale ploeg natuurlijk.
1: Morgen oefenen de Duivels nog tegen Tunesië. De Franse Célia Géry heeft de 7e etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Ze was de sterkste in de sprint van een groep vluchters. De Nederlandse Lucinda Brandt werd 2e, de Italiaanse Chantal Pegolo werd 3e. De Nederlandse Anne van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met geleidelijk buien, maxima tot 19 graden dan. Zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.
0: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Het is nog altijd erg onrustig in Brussel, al voor de tweede dag op rij. Gisteren waren er rellen na een betoging tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En ook vandaag zijn er opstootjes met groepen jongeren. De politie zette ook het waterkanon in. Journalist Rob van Herk is ter plaatse.
3: Eigenlijk al sinds 1 uur vanmiddag is er in heel Brussel of hier in het centrum toch een kat-en-muisspel aan de gang. Proberen jongeren de politie uit te dagen, probeert de politie hen tegen te houden. Ik had nogthans de indruk dat de politie wel voorbereid was vandaag. Er waren heel veel oproepen op sociale media om vandaag keet te schoppen in Brussel.
2: Een tiental jongeren zijn ook al opgepakt. De bestuurder die begin deze week 20 wagens aanreed op de snelweg tussen Zelzaten en Maldegem had een psychose. Dat bevestigt zijn advocaten. Bij het incident raakten een aantal mensen gewond. De bestuurder, een Poolse man van 40, was ook onder de invloed van alcohol. De man is ook ontoerekeningsvatbaar. Zijn aanhouding is wel verlengd. Het lichaam dat gisteren gevonden is in Frankrijk is wel degelijk dat van Liana. Dat blijkt uit de autopsie. Liana verdween vorige week vrijdag. Haar lichaam is gisteren gevonden in een verlaten graansilo. Ze was amper 11 jaar. De politie pakte de dag na haar verdwijning al een verdachte op, een man van 41. Maar hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met geleidelijk buien, maxima tot 19 graden dan. Zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.
0: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. Het is nog altijd erg onrustig in Brussel, al voor de tweede dag op rij. Gisteren waren er rellen na een betoging tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. En ook vandaag zijn er opstootjes met groepen jongeren. Journalist Rob van Herk is voor ons aan het Centraal Station.
2: De politie heeft hier net nog traangas ingezet. Mijn neus brandt er nog altijd van. Ze hebben het waterkanon opnieuw ingezet in een poging om het plein te ontruimen. Hebben uiteindelijk ook enkele mensen opgepakt. De politie blijft hier intussen massaal aanwezig. Ik sprak hier net nog met een agent die zegt ja, het punt waarop we er eigenlijk genoeg van hebben is al lang voorbij, maar we krijgen het voorlopig niet rustig.
1: Een tiental jongeren zijn ook al opgepakt. De beroepsorganisatie van Vlaamse advocaten sleept de Belgische staat voor de rechter. Oorzaak zijn de problemen in de gevangenis van Gent. Het gaat dan onder meer over de overbevolking en het tekort aan medische zorg. Volgens de beroepsorganisatie komen de fundamentele rechten van de gevangenen er in het gedrang. Met de rechtszaak willen ze de politiek dwingen om daar sneller iets aan te doen. Vanaf eind volgend jaar zal je ook een nachttrein naar Brussels Airport kunnen nemen. Dat heeft de NMBS aangekondigd. Het moet ervoor zorgen dat reizigers met een vroege vlucht altijd op de trein kunnen rekenen, ook in het weekend. De treinen zullen elke dag rijden vanuit Brugge, Gent en Brussel en zullen al om 3:30 ochtends aankomen op de luchthaven. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met geleidelijk buien, maxima tot 19 graden. Zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.
3: Christina.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistelbenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De gevangene die deze ochtend gevlucht is in Brugge had al eens een ontsnappingspoging ondernomen. Het gaat om een Russische man van 31. Hij ontsnapte uit een ziekenhuis. Zijn eerdere poging om te vluchten dateert van vorig jaar, zegt journalist Klaas Daneel.
4: Probeerde hij samen met een medegevangene een gat in zijn muur te maken en dan probeerde hij via lakens de gevangenis te verlaten. Iets wat niet gelukt is, is er zelfs gewond bij geraakt. Hij is een zware crimineel. In 2022 kreeg hij 13 maanden celstraf voor een inbraak en 2 jaar later zelfs 40 maanden celstraf voor een carjacking.
3: De politie verspreidde ook al een opsporingsbericht. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De beroepsorganisatie van Vlaamse advocaten sleept de Belgische staat voor de rechter. Oorzaak zijn de problemen in de gevangenis van Gent. Het gaat dan onder meer over de overbevolking en het tekort aan medische zorg. Volgens de beroepsorganisatie komen de fundamentele rechten van de gevangenen er in het gedrang. Met de rechtszaak willen ze de politiek dwingen om daar sneller iets aan te doen. Vanaf eind volgend jaar zal je ook een nachttrein naar Brussels Airport kunnen nemen. Dat heeft de NMBS aangekondigd. Het moet ervoor zorgen dat reizigers met een vroege vlucht altijd op de trein kunnen rekenen, ook in het weekend. De treinen zullen elke dag rijden vanuit Brugge, Gent en Brussel en zullen al om 3:30 ochtends aankomen op de luchthaven. Met de zomervakantie in aantocht waarschuwt Binnenlandse Zaken om op tijd te denken aan een kids-ID voor je kinderen. Dat is niet verplicht, maar je hebt het wel nodig als je met kinderen onder de 12 naar het buitenland reist. Woordvoerder Koen Schuiten legt uit waar je rekening mee moet houden.
5: Je vraagt dat dan best ruim op voorhand aan. Het is te zeggen 2 à 3 weken voor je op vakantie vertrekt. Een aanvraag die kan je doen bij de gemeente. Je moet die aanvraag doen in aanwezigheid ook van je kind of je kinderen. En dan ga je naar het gemeentehuis om, net zoals voor je identiteitskaart, een aanvraag te doen voor een Kids ID.
3: Er zijn ook spoedprocedures waardoor je de kaart de volgende dag of zelfs de dag zelf kan ophalen. Maar de kosten daarvan kunnen oplopen tot wel €150. Het lichaam dat gisteren gevonden is in Frankrijk is wel degelijk dat van Liana. Dat blijkt uit de autopsie. Liana verdween vorige week vrijdag. Haar lichaam is gisteren gevonden in een verlaten graansilo. Ze was amper 11 jaar oud. De politie pakte de dag na haar verdwijning al een verdachte op, een man van 41. Maar hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien bij 19 graden. Zondag grotendeels droog en het wordt opnieuw 19 graden.
6: Christina, more music.

0: Christina Nieuws.
1: De gevangene die deze ochtend gevlucht is in Brugge had al eens een ontsnappingspoging ondernomen. Het gaat om een Russische man van 31. Hij ontsnapte vandaag uit een ziekenhuis. Zijn eerdere poging om te vluchten dateert van vorig jaar, zegt journalist Klaas Daneel.
2: Probeerde hij samen met een medegevangene een gat in de muur te maken en dan probeerde hij via lakens de gevangenis te verlaten. Iets wat niet gelukt is, is er zelfs gewond bij geraakt. Hij is een zware crimineel. In 2022 kreeg hij 13 maanden celstraf voor een inbraak en 2 jaar later zelfs 40 maanden celstraf voor een carjacking.
1: De politie verspreidde ook al een opsporingsbericht. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg met gemak gewonnen. Het werd maar liefst 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelsaldo. Om groepswinnaar te worden, hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig, opnieuw tegen Luxemburg. En op het WK 3 tegen 3 basket is onze nationale mannenploeg uitgeschakeld. De Belgian Lions verloren met 21-13 tegen Oostenrijk in hun barragematch voor de kwartfinales. De Lions raakten ook al erg moeizaam voorbij de poelenfase, nadat ze maar 1 van hun 4 matchen gewonnen hadden. Vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien bij 19 graden. Zondag grotendeels droog en het wordt opnieuw 19 graden.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De zomerbobcampagne is officieel van start gegaan. De hele zomer lang wordt er gecontroleerd op alcohol achter het stuur. Vorig jaar raakten zeker 4.700 mensen gewond door een ongeval met alcohol. Dus extra controleren blijft nodig. Zeker met de festivals en het WK voetbal in aantocht, zegt de politie. Je hoort Bart van Tiene, korpschef politiezone Aarschot.
4: Bovenop de controles die op de weg gebeuren, staat er wettelijk ook de mogelijkheid om iemand te controleren vooraleer die vertrekt. Er volgt dan geen boete uit, want dat is wettelijk niet voorzien. Er volgt wel een rijverbod. Dus dat is een nieuwe extra strategie die mijn collega's van die politiezones gaan toepassen.
3: Er zijn ook nieuwe bobsleutelhangers met de festivals erop waar je moest blazen. De Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg met gemak gewonnen. Het werd maar liefst 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelsaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig, opnieuw tegen Luxemburg. En de voetballers van de Iraanse nationale ploeg hebben een visa gekregen om de VS binnen te mogen voor het WK-voetbal. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde dan ook erg lang voor de visa er kwamen. Iran zit op het WK in de groep van de Rode Duivels. Op 21 juni spelen ze tegen elkaar. Vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien bij 19 graden. Zondag grotendeels droog en het wordt dan opnieuw 19 graden.

Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Christina,

0: Voortaan is Callegato niet meer wekelijks geopend, maar wel op vaste tijdstippen. Ontdek deze zeker op de website. Gewoon genieten van een lekkere wijn blijft dan mogelijk, ook via de wijndispenser. Wil je ook culinair genieten? Reserveer dan zeker je plekje via wijnbistro@callegato.be of 0473 44 92 99. Ook voor al uw feesten en private dining kan je bij ons terecht. Callegato!
1: Christina.

0: voel je helemaal thuis in een Covera-keuken. Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Every second.
3: Christina.